0: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Alleen de grootste hit en geen getetter. Nostalgie. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
4: We are music. We are
0: Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
5: Alleen de grootste hits

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vandaag kun je in de Westhoek op een unieke manier verkennen tijdens de eerste editie van Trap en Ontdek. Via het vernieuwde fietsnetwerk fiets je langs en zelfs door bijzondere plekken die normaal niet zomaar toegankelijk zijn voor fietsers, zoals musea, landbouwbedrijven en brouwerijen. Je kunt tussen 10 uur en 2 uur starten vanuit verschillende gemeenten, zoals Diksmuiden, Veurne of Vleteren, voor een uitgestippelde lus van rond de 40 kilometer. Onderweg word je getrakteerd op verhalen en heerlijke lokale streekproducten. Deelnemen liever kost 10 euro, inclusief alle proevertjes, maar let wel, inschrijven is verplicht. Het Rivierenhof in Deurne verandert vandaag in een kleurrijke bloemenzee tijdens het jaarlijkse gratis rozenfeest. Rond de Centrale Parkweg en de Rozentuin kun je aansluiten bij boeiende rondleidingen van ervaren rozenkenners, een imker bezoeken of een workshop bloemige mocktails volgen. Voor kinderen zijn er gratis voorleesmomenten, knutselateliers en een speelbos bij de kinderboerderij. Met verschillende gezellige plantenbaars en eetkraampjes verspreid over het park is het de ideale rolstoelvriendelijke zondagsuitstap voor het hele gezin. Vergeet alvast je eigen draagtas niet mee te nemen voor eventuele groene aankopen. En vandaag strijdt het allereerste volledig alcoholvrije bierfestival van België neer op de site Kwartier 51 in Sijsselen, nabij Damme. Tijdens dit BAV-festival, bewust alcoholvrij, kun je tussen 11 uur en 7 uur op een terrein van maar liefst 6000 vierkante meter proeven van een enorm aanbod aan 0,0% bieren. De organisatie, in handen van VZW 8 Duust en brouwerij Maîtresse, speelt hiermee handig in op de groeiende alcoholvrije trend en brengt zowel grote brouwerijen als kleine ambachtelijke producenten samen. Het is de perfecte kans om zorgeloos nieuwe smaken te ontdekken. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Dit is het Nostalgie Hit Weekend.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een meld, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op in Moskou.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
2: In Moskoopman.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
10: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
12: Goedemorgen. Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café, dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al €124.000 opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld is verzameld voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond is er mogelijk ook nog een stille optocht. En een drukke dag op het WK voetbal. Topfavoriet Brazilië liet meteen punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Marokko kwam halfweg de eerste helft op voorsprong, maar Brazilië maakte nog voor de rust gelijk. In de tweede helft werd niet meer gescoord. Nog in dezelfde groep staat Schotland verrassend aan de leiding. Schotland won met 0-1 van Haiti, hun eerste WK-overwinning in 28 jaar. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ja, nog 1 meter. Oh!
3: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
4: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
5: Een koord, duct tape,
4: rubberbotten, een schop.
5: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
4: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
6: Heb je geen klantenkaart, meneer?
7: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
4: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
7: Safti.
8: Als dit herkenbaar is voor jou...
9: Zeg, Chantal, wat is dat?
10: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
9: Amai, zeg.
8: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
9: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
10: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
9: Ah, ja. Hè?
8: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
11: Kurkfabriek van Avermaat.
12: Nostalgie Hit Weekend.

0: bent rustig op vakantie. Tot plots.
1: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
2: Oh, nee. En u?
0: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
3: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Voilà.
6: Op sunweb.be.
8: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
9: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
8: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
9: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedemorgen. Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend. Of toch niet als het van Iran afhangt, zei Mika op een van de komende dagen. Amerikaans president Trump gaat ervan uit dat het vandaag in orde komt. Intussen komen wel al heel wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oostenkenner Koert de Buff.
5: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
4: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café. Dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld is verzameld voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond volgt er mogelijk een stille optocht. Een stunt van Australië op het WK voetbal. Het won met 2-0 van Turkije en staat samen met VS aan de leiding in groep D. Vannacht pakte Schotland dan weer zijn eerste overwinning op het WK in 28 jaar. Het won met 0-1 van Haiti. En nog in dezelfde groep liet topfavoriet Brazilië dan weer punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Nog op het WK spelen onze Rode Duivels morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit en is vol lof over bondscoach Rudy Garcia.
6: Ik denk dat hij een heel goede band heeft gecreëerd met iedereen, de groep, de staven er rond. Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat hij iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijke EK en dan die Nations League, om dan iedereen terug samen te krijgen. En dat is het belangrijkste.
4: Bijna alle Rode Duivels zijn fit. Enkel Zeno de Bast raakt niet klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Hij herstelt nog van een dijbeenblessure. En in ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het nog 77-77. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende komt er een einde aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: WK inruildeals op tv's met wel 500 euro voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: toe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-re chameleon.
5: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel.
3: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Oh, yellow.
7: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
9: Zimo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimo. Ook een huis zoeken met de Zimo-app. Zimo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
10: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
9: En rapperikken.
11: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
12: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vandaag kun je in de Westhoek op een unieke manier verkennen tijdens de eerste editie van Trap en Ontdek. Via het vernieuwde fietsnetwerk fiets je langs en zelfs door bijzondere plekken die normaal niet zomaar toegankelijk zijn voor fietsers, zoals musea, landbouwbedrijven en brouwerijen. Je kunt tussen 10 uur en 2 uur starten vanuit verschillende gemeenten, zoals Diksmuiden, Veurne of Vleteren, voor een uitgestippelde lus van rond de 40 kilometer. Onderweg word je getrakteerd op verhalen en heerlijke lokale streekproducten. Deelnemen liever kost 10 euro, inclusief alle proevertjes, maar let wel, inschrijven is verplicht. Het Rivierenhof in Deurne verandert vandaag in een kleurrijke bloemenzee tijdens het jaarlijkse gratis rozenfeest. Rond de Centrale Parkweg en de Rozentuin kun je aansluiten bij boeiende rondleidingen van ervaren rozenkenners, een imker bezoeken of een workshop bloemige mocktails volgen. Voor kinderen zijn er gratis voorleesmomenten, knutselateliers en een speelbos bij de kinderboerderij. Met verschillende gezellige plantenbaars en eetkraampjes verspreid over het park is het de ideale rolstoelvriendelijke zondagsuitstap voor het hele gezin. Vergeet alvast je eigen draagtas niet mee te nemen voor eventuele groene aankopen. En vandaag strijdt het allereerste volledig alcoholvrije bierfestival van België neer op de site Kwartier 51 in Sijsselen, nabij Damme. Tijdens dit BAV-festival, bewust alcoholvrij, kun je tussen 11 uur en 7 uur op een terrein van maar liefst 6000 vierkante meter proeven van een enorm aanbod aan 0,0% bieren. De organisatie, in handen van VZW 8 Duust en brouwerij Maîtresse, speelt hiermee handig in op de groeiende alcoholvrije trend en brengt zowel grote brouwerijen als kleine ambachtelijke producenten samen. Het is de perfecte kans om zorgeloos nieuwe smaken te ontdekken. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: Zo stond je op in B&B Veronique.
1: Zo rond een uur of vijf, als ik wakker word en ik kan niet meer terugslapen, dan zet ik een wasmachine op. Ik bedoel, het geluid van een wasmachine op mijn gsm.
2: Een wasmachine.
1: Een wasmachine. Maar het werkt alleen als je oortjes in hebt. Hè. Dat kun je niet zomaar opzetten. Je moet die oortjes in en dan bij dat wasmachine gaan liggen precies. En dat is heerlijk.
2: Ah, toch een speciale ding is, hè.
3: Voor nu sluit ik mijn B&B Veronique, maar maandag ben ik er opnieuw van 6 tot 9 in... Sta op met Veronique de Kok. Live vanuit onze vertrouwde studio. Nostalgie. Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.
6: Alleen de grootste hit.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar 4,99 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
2: Oké, actie!
3: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
4: Dat is lang geleden, cowboy.
3: Tot Spider-Man Brand New Day. What is happening? De beste familiefilms staan deze zomer.

0: tandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
1: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
2: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
3: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
4: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedemorgen. Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend. Of toch niet als het van Iran afhangt, zei Mikke op een van de komende dagen. Amerikaans president Trump gaat er wel van uit dat het vandaag in orde komt. Intussen komen al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
6: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
5: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Vlaanderen investeert bijna 18 miljoen euro in de renovatie van jeugdverblijven. Dat heeft bevoegd minister van Toerisme Hans Bonte beslist. Die verblijven worden onder meer gebruikt voor boskampen of sportkampen. Maar omdat die sterk verouderd zijn, dreigt het aanbod te dalen. In totaal telt Vlaanderen meer dan 600 jeugdverblijven. In Zwitserland wordt er vandaag gestemd of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het is een initiatief van de rechtsconservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen, onder meer door nieuwe asielaanvragen en gezinsherenigingen te beperken. Vandaag telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Een stunt van Australië op het WK voetbal. Het won met 2-0 van Turkije en staat samen met de VS aan de leiding in groep D. Vannacht pakte Schotland dan weer zijn eerste overwinning op het WK in 28 jaar. Het won met 0-1 van Haiti. Nog in dezelfde groep liet topfavoriet Brazilië dan weer punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. En nog op het WK spelen onze Rode Duivels morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. In de aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit.
7: Hopelijk kunnen we gewoon goed starten tegen Egypte. Goede matchen spelen, kunnen we ons ding doen en hopelijk winnen. Ja, als we zo kunnen groeien dat het goed kan gaan. En eens dat je verder gaat in een toernooi, dan probeert je elke match te winnen. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Maar op dit moment is het gevoel positief in de groep. Dus ja, wie weet kunnen we iets moois doen.
5: Bijna alle Rode Duivels zijn fit. Enkel Zeno de Bas raakt niet klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Hij herstelt nog van een dijbeenblessure. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
8: Alleen de grootste hits en geen getetter.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
1: Excellent.
2: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Score op excellent.be.
3: Ja, nog 1 meter. Oh.
4: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
5: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
6: Een koord, duct tape,
5: rubberbotten, een schop.
6: Oh, zou hem niet beter op die kettingzaag meepakken?
5: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
7: Heb je geen klantenkaart, meneer?
8: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
5: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
8: Safti. Zeg, schat.
9: Ja?
8: Waar is die staanlamp naartoe?
9: Ah, die is kapot gegaan.
8: Oei, en onze relax?
9: Ook kapot.
8: Ook kapot.
9: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
8: Ja,
9: willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
8: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
9: Nee. 1 adres.
8: Oh.
10: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
11: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
10: Alleen de grootste hit

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Knaldi. Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Goedemorgen. De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan 100 miljoen euro opgeleverd. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Rob Beenders.
9: We zien dat we meer en meer klachten krijgen van ondernemingen die problemen hebben met dikwijls buitenlandse ondernemingen. Vooral in de bouwsector, maar ook in de transportsector. Het zorgt ervoor dat mensen eigenlijk geen zwart werk doen in grote ondernemingen. Dat buitenlandse ondernemers die hier mensen te werk stellen, dat die ook hun bijdrage in België betalen.
8: In totaal werden er zo'n 38.500 onderzoeken uitgevoerd. Bij bijna de helft werd een overtreding vastgesteld. In Schaarbeek in Brussel is een man in levensgevaar nadat hij gisteravond is aangereden door een tram. Dat bevestigt de brandweer. De trambestuurder was in shock, ook hij had verzorging nodig. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het onderzoek loopt. In Zwitserland wordt er vandaag gestemd of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het is een initiatief van de rechtsconservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen. Onder meer door nieuwe asielaanvragen en gezinsherenigingen te beperken. Vandaag telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Geleidelijk aan meer wolken, deze namiddag opklaringen bij zo'n 20 graden. Morgen droog en zonnig, maximaal tot 22 graden. De volgende dagen warmer en zonniger, dinsdag 26 graden. Donderdag gaan we richting 30 graden.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
6: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
5: En rapperikken.
7: Hou je van verhalen over muziek?
8: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
7: Of luister je gewoon liever naar pop?
9: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Nostalgie Weekends Update.
1: Ik ben Simon en neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vandaag kun je in de Westhoek op een unieke manier verkennen tijdens de eerste editie van Trap en Ontdek. Via het vernieuwde fietsnetwerk fiets je langs en zelfs door bijzondere plekken die normaal niet zomaar toegankelijk zijn voor fietsers, zoals musea, landbouwbedrijven en brouwerijen. Je kunt tussen 10 uur en 2 uur starten vanuit verschillende gemeenten, zoals Diksmuiden, Veurne of Vleteren, voor een uitgestippelde lus van rond de 40 kilometer. Onderweg word je getrakteerd op verhalen en heerlijke lokale streekproducten. Deelnemen liever kost 10 euro, inclusief alle proevertjes, maar let wel, inschrijven is verplicht. Het Rivierenhof in Deurne verandert vandaag in een kleurrijke bloemenzee tijdens het jaarlijkse gratis rozenfeest. Rond de Centrale Parkweg en de Rozentuin kun je aansluiten bij boeiende rondleidingen van ervaren rozenkenners, een imker bezoeken of een workshop bloemige mocktails volgen. Voor kinderen zijn er gratis voorleesmomenten, knutselateliers en een speelbos bij de kinderboerderij. Met verschillende gezellige plantenbaars en eetkraampjes verspreid over het park is het de ideale rolstoelvriendelijke zondagsuitstap voor het hele gezin. Vergeet alvast je eigen draagtas niet mee te nemen voor eventuele groene aankopen. En vandaag strijdt het allereerste volledig alcoholvrije bierfestival van België neer op de site Kwartier 51 in Sijsele, nabij Damme. Tijdens dit BAV-festival, bewust alcoholvrij, kun je tussen 11 uur en 7 uur op een terrein van maar liefst 6000 vierkante meter proeven van een enorm aanbod aan 0,0% bieren. De organisatie, in handen van VZW 8 Duust en brouwerij Metres, speelt hiermee handig in op de groeiende alcoholvrije trend en brengt zowel grote brouwerijen als kleine ambachtelijke producenten samen. Het is de perfecte kans om zorgeloos nieuwe smaken te ontdekken. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie Hit Weekend

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
2: Carrefour. Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
5: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
4: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
5: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
6: Yay!
3: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
8: Oké, okay, actie!
9: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
10: Dat is lang geleden, cowboy.
9: Tot Spider-Man Brand New Day.
11: What is happening?
9: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedemorgen. Bijna alle senioren pleiten voor een uitbreiding van de euthanasiewet, onder meer voor dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid. Dat blijkt uit een bevraging van seniorenvereniging NEOS. Vandaag moet je wilsbekwaam, dus bij je volle verstand zijn om euthanasie te krijgen, maar dat moet anders, zegt NEOS.
6: De belangrijkste reden waarom dat mensen die wetgeving willen aangepast zien, is dat mensen veel meer zeggenschap willen over op welk moment dat er een einde moet gesteld worden aan hun leven. En zeker in die gevallen zoals dementie of in het geval dat daar een accident gebeurt in de toekomst waarin dat ze in een toestand verkeren die ze eigenlijk niet willen.
5: Meer dan 8 op de 10 senioren wil niet dat de familie een wilsverklaring kan tegenhouden. In Schaarbeek in Brussel is een man in levensgevaar nadat hij gisteravond is aangereden door een tram. Dat bevestigt de brandweer. De trambestuurder was in shock, ook hij had verzorging nodig. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het onderzoek loopt. In het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Volgens het Libanese persbureau hebben de aanvallen onder meer huizen en overheidsgebouwen verwoest. Nochtans geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Geleidelijk aan meer wolken. Deze namiddag klaart het op bij zo'n 20 graden. Morgen droog en zonnig, maximaal tot 22 graden. De volgende dagen warmer en zonniger. Dinsdag 26 graden. Donderdag gaan we richting 30 graden.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: WK inruildeals op tv's met wel 500 euro voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: De T-Roc Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
6: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles. Ja. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
7: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
6: En rapperikken.
8: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast. De voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
9: Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB+ of in onze app. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Zo stond je op in B&B Veronique.
1: En dan zie je dat we hier met minister Pinwijd zitten. Maar jij bent echt geen ontbijter, hè?
2: Nee.
1: Of zo gekookt eiken zo.
2: Nee, daar heb ik een bloedhekel aan.
1: Een bloedhekel?
2: Echt waar, ja. Er zijn weinig dingen die ik absoluut niet lust. Maar gekookt ei is daar wel bij. Sander en ik hebben besloten dat wij samen in de politiek gaan. Ja. Een nieuwe partij, dat is de Anti-Part-Ei.
3: We zijn er helemaal klaar voor.
1: Ja, ik ga zeker niet stemmen dan. Voor nu sluit ik mijn B&B Veronique, maar maandag ben ik er opnieuw van 6 tot 9 in. Sta op met Veronique de Kok. Live vanuit onze vertrouwde studio.
4: Sst, luister.
5: Samen-Niels!
4: Hoor je het ook?
5: Samen-Niels!
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
6: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
7: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
1: Caramba.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Dit is het Nostalgie Hit.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Als dit herkenbaar is voor jou...
3: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
4: Ja, maar je dweilen leggen, water op kuisen.
3: Oh, Chantal, zwijg ervan.
2: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
3: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
4: Vocht en kurk?
3: Oeh, die kurk.
2: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
5: Kurkfabriek van Avermaat.
6: Zeg, schat.
7: Ja?
6: Waar is die staanlamp naartoe?
7: Ah, die is kapot gegaan.
6: Oei, en onze relax?
7: Ook kapot.
6: Ook kapot.
7: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
6: Ja.
7: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
7: Nee. 1 adres.
6: Oh.
5: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
8: Oké, wacht. Just even checken. Uh-huh. Hebben we alles wat we nodig hebben?
9: Een koord, duct tape, rubberbotten, de schop. Oh, zou je niet beter ook die kettingzaag meepakken?
8: Ah, nee, daarom hebben we dat tapijt.
10: Heb je geen klantenkaart, meneer?
11: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
8: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
11: Safti.
12: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
13: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
14: Goedemiddag. Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
15: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
14: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. Bijna alle senioren pleiten voor een uitbreiding van de euthanasiewet, onder meer voor dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid. Dat blijkt uit een bevraging van seniorenvereniging NEOS. Vandaag moet je wilsbekwaam, dus bij volle verstand zijn om euthanasie te krijgen, maar dat moet anders, zegt NEOS.
16: De belangrijkste reden waarom dat mensen die wetgeving willen aangepast zien, is dat mensen veel meer zeggenschap willen over op welk moment dat er een einde moet gesteld worden aan hun leven. En zeker in die gevallen zoals dementie of in het geval dat daar een accident gebeurt in de toekomst waarin dat ze in een toestand verkeren die ze eigenlijk niet willen.
14: Meer dan 8 op de 10 senioren wil niet dat de familie een wilsverklaring kan tegenhouden. De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan 100 miljoen euro opgeleverd. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Rob Beenders.
17: We zien dat we meer en meer klachten krijgen van ondernemingen die problemen hebben met dikwijls buitenlandse ondernemingen, vooral in de bouwsector, maar ook in de transportsector. Het zorgt ervoor dat mensen eigenlijk geen zwart werk doen in grote ondernemingen, dat buitenlandse ondernemers die hier mensen te werk stellen, dat die ook hun bijdrage in België betalen.
14: In totaal werden er zo'n 38.500 onderzoeken uitgevoerd. Bij bijna de helft werd een overtreding vastgesteld. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. En op het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland, namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan €15.000 aan waarde. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen. Maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui. Vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maximaal boven de 30 graden.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: to-do boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oké, actie!
2: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
3: Dat is lang geleden, cowboy.
2: Tot Spider-Man Brand New Day.
4: What is happening to me?
2: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
5: dat is een pakje voor jou.
2: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
6: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
7: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
6: Nostalgie, 80's.
7: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
8: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
7: Alleen de grootste hit.

0: Nostalgie Weekends Update.
1: Ik ben Simon en neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. Vandaag kun je in de Westhoek op een unieke manier verkennen tijdens de eerste editie van Trap en Ontdek. Via het vernieuwde fietsnetwerk fiets je langs en zelfs door bijzondere plekken die normaal niet zomaar toegankelijk zijn voor fietsers, zoals musea, landbouwbedrijven en brouwerijen. Je kunt tussen 10 uur en 2 uur starten vanuit verschillende gemeenten, zoals Diksmuiden, Veurne of Vleteren, voor een uitgestippelde lus van rond de 40 kilometer. Onderweg word je getrakteerd op verhalen en heerlijke lokale streekproducten. Deelnemen liever kost 10 euro, inclusief alle proevertjes, maar let wel, inschrijven is verplicht. Het Rivierenhof in Deurne verandert vandaag in een kleurrijke bloemenzee tijdens het jaarlijkse gratis rozenfeest. Rond de Centrale Parkweg en de Rozentuin kun je aansluiten bij boeiende rondleidingen van ervaren rozenkenners, een imker bezoeken of een workshop bloemige mocktails volgen. Voor kinderen zijn er gratis voorleesmomenten, knutselateliers en een speelbos bij de kinderboerderij. Met verschillende gezellige plantenbaars en eetkraampjes verspreid over het park is het de ideale rolstoelvriendelijke zondagsuitstap voor het hele gezin. Vergeet alvast je eigen draagtas niet mee te nemen voor eventuele groene aankopen. En vandaag strijdt het allereerste volledig alcoholvrije bierfestival van België neer op de site Kwartier 51 in Sijsele, nabij Damme. Tijdens dit BAV-festival, bewust alcoholvrij, kun je tussen 11 uur en 7 uur op een trein van maar liefst 6000 vierkante meter proeven van een enorm aanbod aan 0,0% bieren. De organisatie, in handen van VZW 8 Duust en brouwerij Maîtresse, speelt hiermee handig in op de groeiende alcoholvrije trend en brengt zowel grote brouwerijen als kleine ambachtelijke producenten samen. Het is de perfecte kans om zorgeloos nieuwe smaken te ontdekken. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
2: Non-stop.
3: Alleen de grootste hits.
2: Dit is het Nostalgie-hitweekend. Wow.

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
2: Schat, luister eens, het is het moment.
3: Voor nog een koffieke?
2: Nee, voor de LG OLED Evo AI TV 55 inch. Dat is met zo'n superhelder anti-reflectiebeeld, perfect zwarte kleur en €200 voordeel.
3: Hè?
2: Maar ja, en dan komt het WK naar onze living.
3: Oh ja, en dan nodigen we Ilsen uit en de Luc.
2: Ja, en de Karel.
3: Ja.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kom voordat we te laat zijn.
1: Score op excellent.be.
5: Van snoeiharde metal of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Klein stresske? Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Jim scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
1: Hoho, dat is lekker scoren.
0: Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Wij zitten vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Yellow.
5: Nostalgie.
6: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemiddag. Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Oudermishandeling.
8: Het kan gaan over kortaf zijn, een snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn. Echt denigrerend, ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat dat een enorme negatieve impact heeft.
7: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
9: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
7: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in het donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland. Ze namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan €15.000. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen. Maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui. Vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Zo stond je op in B&B Veronique.
1: Stan van Samang, 20 jaar geleden kenden mensen jou vooral
2: als acteur.
1: En dan kwam dat programma Ster Acteur Ster Artiest.
2: Ja, maar dat was het bijna toch niet zo goed afgelopen tijdens die live finale, toch?
3: Ik kan het niet anders zeggen dan hoe het gebeurd is, maar eigenlijk in de aankondiging van Katja Ritsin was ik nog aan het overgeven.
2: Oh my god.
3: En ik heb dan zo'n grap van mijn mond kunnen spoelen en dan met een glimlach opgelopen en de finale van Ster Acteur Ster Artiest gezongen.
2: Voor nu sluit ik mijn B&B Veronique, maar maandag ben ik er opnieuw van 6 tot 9 in... Sta op met Veronique de Kok. Live vanuit onze vertrouwde studio.
4: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
5: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
4: Score op excellent.be.
6: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen sjaal. Volkswagen.
7: Het Nostalgie Hitweekend.

Session Part 1.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
8: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
4: Oh, nee. En u?
7: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
9: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
7: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
10: Het Nostalgie Hit Weekend.
11: Alleen de grootste hits. En

0: Fluister. Gorito? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Als dit herkenbaar is voor jou...
3: Zeg Chantal, wat is dat?
4: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
3: Maar zeg, die slaat erop die nevest.
2: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
3: Die kurkwand, dat was een goede tip, hè?
4: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
3: Ah ja.
2: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
5: Kurkfabriek van Avermaat.
6: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
7: Een koord, duct tape,
6: rubberbotten, de schop.
7: Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
6: Ah nee, daarom hebben we dat tapijt.
8: Heb je geen klantenkaart, meneer?
9: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
6: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
9: Safti.
10: Download nu de Nostalgie-app.
11: En doe mee met unieke wedstrijden.
12: Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: Nasıl yapacağım?
1: O krap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedemiddag. In Antwerpen zijn twee mannen van 26 en 30 gewond geraakt na een vechtpartij. Dat bevestigt de politie, Sven Lommaert.
4: Uit het relaas van de twee gewonde mensen hebben we opgemaakt dat ze verwikkeld zijn geraakt in een verkeersagressie, waarbij ze hardhandig uit de wagen zijn gesleurd en waarbij een andere wagen een van hen tegen de grond heeft gereden. Ze waren beide gewond en ook verzorgd ter plaatse en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Weliswaar zonder levensbedreigende verwondingen.
3: De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmishandeling.
5: Het kan gaan over kortaf zijn, een snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn. Echt denigrerend, ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat dat een enorme negatieve impact heeft.
3: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen. Maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui. Vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Dit is het Nostalgie Hit.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Oké, actie!
4: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
5: Dat is lang geleden, cowboy.
4: Tot Spider-Man Brand New Day.
6: What is happening?
4: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
7: dat is een pakje voor jou.
4: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
9: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
10: Lekker.
9: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
10: Zalig. Vertel me meer.
9: Dat vind je bij Krijne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
10: En dat alles op maat van ons budget?
9: Zeker weten. Krijne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
10: Hou je van verhalen over muziek?
11: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
10: Of luister je gewoon liever naar pop?
12: Together.
13: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
14: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
15: Alleen de grootste hits

0: inruildeals op tv's met wel 500 euro voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
5: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel!
3: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Oh, yellow!
7: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
8: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedemiddag. In Antwerpen zijn vanochtend twee mannen van 26 en 30 gewond geraakt na een vechtpartij. Dat bevestigt de politie, Sven Lommaert.
10: Uit het relaas van de twee gewonde mensen hebben we opgemaakt dat ze verwikkeld zijn geraakt in een verkeersagressie, waarbij ze hardhandig uit de wagen zijn gesleurd en waarbij een andere wagen een van hen tegen de grond heeft gereden. Ze waren beide gewond, zijn ook verzorgd ter plaatse en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Weliswaar zonder levensbedreigende verwondingen.
9: De politie spoort de verdachten op, het onderzoek loopt. In Zwitserland lijkt het voorstel om het bevolkingsaantal te beperken het niet te halen. Volgens de eerste prognoses zou 55% tegenstemmen. Het referendum is een initiatief van de SVP, de rechtsconservatieve regeringspartij. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen door migratie te stoppen. Maar dat kan wel grote gevolgen hebben voor de relatie met Europa, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.
11: Eigenlijk zijn de Zwitsers voor een belangrijk stuk wel lid van de Europese Unie. Niet op papier, maar in de praktijk zijn er allerlei akkoorden die bijvoorbeeld maken dat Zwitserse bedrijven volop zaken kunnen doen in Europa. Maar in ruil moeten zij dan wel een aantal Europese regels volgen. En ze moeten ook aanvaarden dat Europeanen in Zwitserland kunnen werken. Als de Zwitsers zeggen van we willen dat niet meer, dan gaat heel dat akkoord beginnen wankelen.
9: Zwitserland telt nu 9,1 miljoen inwoners. De meeste migranten komen uit de Europese Unie. In Frankrijk hebben opnieuw twee vrouwen een klacht ingediend tegen zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Bruel werd eerder deze week officieel aangeklaagd voor verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Hij werd ook even opgepakt. Hij is intussen wel weer vrij, maar staat onder gerechtelijk toezicht. Zeker 30 vrouwen beschuldigen hem, onder hen ook één Belgische. Bruel ontkent. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, vanaf woensdag zachter en zonniger, met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
1: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
2: Alleen de grootste hit.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
4: Een koord, duct tape,
3: rubberbotten, de schop.
4: Oh, zou niet beter ook die kettingzaag meepakken?
3: Nee, daarom hebben we dat tapijt.
5: Heb je geen klantenkaart, meneer?
6: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
7: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
6: Safti.
8: Zeg, schat.
9: Ja?
8: Waar is die staanlamp naartoe?
9: Ah, die is kapot gegaan.
8: Oei, en onze relax?
9: Ook kapot.
8: Ook kapot?
9: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen, ja.
8: Ja.
9: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
8: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
9: Nee. 1 adres.
8: Ah.
1: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
10: Als dit herkenbaar is voor jou...
11: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
12: Oh, mijn voetjes met die koude vloer. Oei.
11: Leuk.
12: Wow, jij vindt dat leuk.
10: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
11: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
12: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
11: Ah.
10: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
1: Kurkfabriek van Avermaat.
13: Nostalgie Hit Weekend.
14: Alleen de grootste hits en

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedemiddag. In Brussel is een anti-oorlogsbetoging aan de gang. De demonstranten protesteren tegen de stijgende defensieuitgaven, zowel van ons land als van de Europese Unie en de NAVO. Je hoort organisator Ludo de Brabander.
7: Wij willen reageren op de militarisering van onze samenleving en dat uitzicht onder meer in de enorme budgetten die naar het leger gaan. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de begroting in orde moet gezet worden, dat er geen geld is voor sociale maatregelen, voor klimaatmaatregelen, dat er bespaard wordt op justitie, op openbaar vervoer. En we vinden dit absurd en we willen dat dit stopt en dat er minstens een debat komt over zin en nut van deze grote militaire uitgaven.
6: De organisatie verwacht zo'n 10.000 deelnemers. De Fransman Paul Magnier heeft de muurclassic in Gerardsbergen gewonnen. Hij haalt het in een sprint overtuigend van Floris van Tricht en Jenno Bergmoes. Van Tricht grijpt zo net naast zijn eerste profzege. En de Fransman Paul Seixas heeft opgegeven in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was gisteren zwaar gevallen. Vandaag startte hij nog in de 8e etappe, maar hij moest al snel lossen. En op een beklimming stapte hij af. Seixas is 19. Hij was een van de topfavorieten voor de eindoverwinning. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, maar vanaf woensdag zachter en zonniger met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Kissie, kendo, dat wordt lekker zonne. Kissie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ah, ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: Oké, actie!
12: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
13: Dat is lang geleden, cowboy.
12: Tot Spider-Man Brand New Day.
14: What is happening?
12: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
15: er is een pakje voor jou.
12: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
16: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
9: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
17: Het Nostalgie Hitweekend.
18: Alleen de grootste hits en geen...

0: Zo stond je op in B&B Veronique.
1: Zo rond een uur of vijf, als ik wakker word en ik kan niet meer terugslapen, dan zet ik een wasmachine op. Ik bedoel, het geluid van een wasmachine op mijn gsm.
2: Een wasmachine.
1: Een wasmachine. Maar het werkt alleen als je oortjes in hebt. Hè. Dat kun je niet zomaar opzetten. Je moet die oortjes in en dan bij dat wasmachine gaan liggen, precies. En dat is heerlijk.
2: Ah, toch een speciale ding is dat, hè?
3: Voor nu sluit ik mijn B&B Veronique, maar maandag ben ik er opnieuw van 6 tot 9 in. Sta op met Veronique de Kok. Live vanuit onze vertrouwde studio. Nostalgie.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Nostalgie.

0: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
7: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand... 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
10: Goedemiddag. Iran zegt dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over een vredesakkoord met de VS. De Iraanse onderhandelaar verwijt de Amerikanen dat ze zich niet houden aan de afspraken. Iran wil pas een akkoord sluiten over een staakt het vuren als ook Israël stopt met aanvallen in Libanon. En vandaag heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd. Daarbij vielen in de hoofdstad Beirut zeker 3 doden. Het maakt vredesgesprekken nutteloos volgens Iran. Amerikaans president Trump zei eerder nogthans dat het akkoord vandaag ondertekend kon worden. In Brussel is een anti-oorlogsbetoging aan de gang. De demonstranten protesteren tegen de stijgende defensieuitgaven, zowel van ons land als van de Europese Unie en de NAVO. Je hoort organisator Ludo de Brabander.
11: Wij willen reageren op de militarisering van onze samenleving en dat uitzicht onder meer in de enorme budgetten die naar het leger gaan. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de begroting in orde moet gezet worden, dat er geen geld is voor sociale maatregelen, voor klimaatmaatregelen, dat er bespaard wordt op justitie, op openbaar vervoer. En we vinden dit absurd en we willen dat dit stopt en dat er minstens een debat komt over zin en nut van deze grote militaire uitgaven.
10: De organisatie verwacht zo'n 10.000 deelnemers. Een dramatisch bootongeval in Kroatië. Daar zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een ferry en een zeilboot. Er wordt in het water nog gezocht naar minstens 1 vermiste. Vlaming Jarne zat op de ferry.
12: Ineens hoorden wij een luide knal aan de rechtervoorzijde. Dan zagen we eigenlijk dat we een aanvaring hadden gehad met een veel kleinere boot. Maar daar bleef niets meer van over. We zagen dus eigenlijk alleen maar brokstukken. En ook zelfs van die brokstukken, er bleef bijna niets meer over. En dan zag je mensen in het water liggen. Andere boten die ook in paniek aan het slaan waren en andere mensen uit het water aan het halen waren.
10: De Fransman Paul Magnier heeft de muurklassiek in Gerardsbergen gewonnen. Hij haalt het in een sprint overtuigend van Floris van Tricht en Jeno Bergmoes. Van Tricht grijpt zo net naast zijn eerste profzege. En Jasper Philipsen heeft in Denemarken de Kopenhagen Sprint gewonnen. In de sprint klopte hij tegen Lobias Lund Andreessen en de Australiër Sam Welsford. Het is voor Philipsen zijn 3e zege van het seizoen. En op het EK G-wielrennen in Italië is Julie de Bok Europees kampioene op de weg. Ze haalde het in een sprint van een Franse en een Duitse. De Bok pakte vrijdag ook al zilver in de tijdrit. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
6: Dit is het Nostalgie Hitweek.

0: Voilà, dat was de Brabantzon. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
6: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
6: En rapperikken.
7: Zeg schat.
8: Ja?
7: Waar is die staanlamp naartoe?
8: Ah, die is kapot gegaan.
7: Oei, en onze relax?
8: Ook kapot.
7: Ook kapot.
8: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
7: Ja.
8: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
7: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
8: Nee. 1 adres.
1: Oh. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB Plus of in onze app.
9: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
10: Goedenavond. Iran zegt dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over een vredesakkoord met de VS. De Iraanse onderhandelaar verwijt de Amerikanen dat ze zich niet houden aan de afspraken. Iran wil pas een akkoord sluiten over een staakt het vuren als Israël stopt met aanvallen in Libanon. En vandaag heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd. Daarbij vielen in de hoofdstad Beirut zeker 3 doden. Het maakt vredesgesprekken nutteloos volgens Iran. Amerikaans president Trump zei eerder nogthans dat het akkoord vandaag ondertekend kon worden. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw veroordeelt het geweld tijdens de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Die betogingen vonden de voorbije 2 weken plaats in Brussel en werden gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. Volgens defensieminister Theo Franken is er een link tussen het geweld en extreem linkse partijen zoals PvdA. Maar dat klopt niet, zegt Hedebouw.
11: Dat is gewoon een leugen. Dat is minister Theo Franken die zegt van er is een link tussen PvdA en dat geweld. Tuurlijk is er geen link tussen bepaalde groeperingen die aanwezig zijn en de PvdA. En hij kan het ook niet waarmaken. Hij had gezegd dat de politie van Brussel elementen had. Ik heb gebeld naar de politie van Brussel. Er komt niks naar boven. En ik vind dat echt wel erg op politiek vlak. Als ministers beginnen oppositiepartijen te criminaliseren, dan zijn we erg bezig.
10: Een dramatisch bootongeval in Kroatië. Er zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een ferry en een zeilboot. Er werd in het water nog gezocht naar minstens 1 vermiste. Vlaming Jarne zat op de ferry.
12: Ineens hoorden wij een luide knal aan de rechtervoorzijde. Dan zagen we eigenlijk dat we een aanvaring hadden gehad met een veel kleinere boot. Maar daar bleef niets meer van over. We zagen dus eigenlijk alleen maar brokstukken. En ook zelfs van die brokstukken bleef bijna niets meer over. En dan zag je mensen in het water liggen. Andere boten die ook in paniek aan het slaaien waren en andere mensen uit het water aan het halen waren.
10: De Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Barcelona Formule 1 gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds hij voor Ferrari rijdt. Het hele podium was Brits met George Russell op 2 en Lando Norris op 3. De Italiaan Kimi Antonelli moest opgeven, maar hij blijft wel aan de leiding in de WK-stand. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft ook de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Een bergrit met aankomst bergop. Hij had 1 minuut voorsprong op de Spanjaard Juan Ayuso. Del Toro is ook eindwinnaar. De Australiër Luke Tuckwell is 2e in het eindklassement. Kian Uytebroeks is de beste Belg op de 7e plaats. En op het EKG wielrennen in Italië is Julie de Bok Europees kampioene op de weg. Ze haalde het in een sprint van een Franse en een Duitse. De Bok pakte vrijdag ook al zilver in de tijdrit. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven de 30 graden.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Nostalgie. Het Nostalgie.
13: Nostalgie Hit Weekend.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop?
4: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Oké, wacht. Just even checken. Hebben we alles wat we nodig hebben?
6: Een koord, duct tape, rubberbotten, een schop. Oh, zou hem niet beter ook die kettingzaag meepakken?
5: Daarom hebben we dat tapijt.
7: Heb je geen klantenkaart, meneer?
8: Safti. Een crimineel groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
5: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
8: Safti.
9: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
10: Nostalgie. Relax.
9: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
11: Het Nostalgie Hitweekend.
9: Alleen de grootste hit.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Excellent. Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel. Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij. Score op excellent.be.
1: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw veroordeelt het geweld tijdens de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Die betogingen vonden de voorbije 2 weken plaats in Brussel en werden gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. Volgens defensieminister Theo Francken is er een link tussen het geweld en extreem linkse partijen zoals PvdA. Maar dat klopt niet, zegt Hedebouw.
2: Dat is gewoon een leugen. Dat is minister Theo Francken die zegt van er is een link tussen PvdA en dat geweld. Tuurlijk is er geen link tussen bepaalde groeperingen die aanwezig zijn en de PvdA. En hij kan het ook niet waarmaken. Hij had gezegd dat de politie van Brussel elementen had. Ik heb gebeld naar de politie van Brussel. Er komt niks naar boven. En ik vind dat echt wel erg op politiek vlak. Als ministers beginnen oppositiepartijen te criminaliseren, dan zijn we erg bezig.
1: De Amerikaanse president Trump roept Israël op om zijn aanvallen op Libanon te stoppen. Hij hoopt zo de vredesonderhandelingen met Iran te kunnen redden. Na een nieuwe aanval van Israël op Libanon liet Iran weten dat de onderhandelingen geen zin meer hebben. Nochtans leek een akkoord in zicht. Het is afwachten hoe het nu verder loopt. De Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Barcelona Formule 1 gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds hij voor Ferrari rijdt. Het hele podium was Brits, met George Russell op 2 en Lando Norris op 3. De Italiaan Kimi Antonelli moest opgeven, maar hij blijft wel aan de leiding in de WK-stand. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft ook de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Een bergrit met aankomst bergop. Hij had 1 minuut voorsprong op de Spanjaard Juan Ayuso. Del Toro is ook eindwinnaar. De Australier Luke Tuckwell is 2e in het eindklassement. Kian Uytebroeks is de beste Belg op de 7e plaats. En de Belgische wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt, maar wel op een bijzondere manier. Hij reed in de GP Gippingen in Zwitserland met een kleine voorsprong naar de finish. Hij stak zijn handen in de lucht, maar verloor zo de controle over zijn fiets en viel. Gelukkig gleed hij nog net over de streep voor de achtervolgers er waren en was de winst binnen. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: zo stond je op in B&B Veronique.
1: Heb jij ooit gespiekt op examens, Tobi?
2: Ik heb het wel geprobeerd. Ja, ja? Zeker.
3: Ja, ik ook.
2: Alleen, dat was echt moeilijk. Dat was bijna onmogelijk zelfs.
3: Ja, ik heb wel. Ja.
1: Gespiekt?
3: Ja.
1: Allee.
3: Ja, ik ben daar niet fier op, hè, maar ik heb dat wel gedaan. Ja.
1: Dat is verjaard ondertussen, dus op zich niet zo heel erg.
2: Maar dat verklaart wel veel.
3: Voor nu sluit ik mijn B&B Veronique, maar maandag ben ik er opnieuw. Van 6 tot 9 in... Live vanuit onze vertrouwde studio. Nostalgie.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
5: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi. Altijd slim.
6: Nostalgie Hit Weekend.
0: Alleen de grootste

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
2: Alleen de grootste hit.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump blijft erbij dat er vandaag een akkoord met Iran kan worden ondertekend. Dat had zelfs al moeten gebeuren, maar Israël gooide met zijn aanval op Libanon roet in het eten. Amerika-correspondente Grete Keijzer vanuit Washington.
2: Dat zou normaal gebeurd zijn, een uur nadat de Israëli's Beirut hebben gebombardeerd. Wel, door dat bombardement is alles niet doorgegaan, zegt de president. Maar er wordt hier in Washington alles in het werk gesteld om dit toch nog vandaag te laten doorgaan.
1: Trump wordt vandaag 80. Daarvoor is er een groot feest aan het Witte Huis. Zwitserland zegt nee in een omstreden referendum over een bevolkingsmaximum. De bevolking zou zeker tot 2050 onder de 10 miljoen moeten blijven. Nu zijn er ongeveer 9,1 miljoen inwoners. De bedoeling was om immigratie te beperken, maar bijna 55% stemde tegen. Daarmee is het thema wel niet definitief weggestemd, zegt Europa-kenner Hendrik Vos.
3: Er zijn in het verleden nogal pogingen geweest om over dat soort van kwesties referenda te organiseren. Die zijn dan vaak ook niet gelukt of net niet. Maar je voelt dat thema blijft wel leven. En als dit van de baan is, ja, dan neem ik aan dat er binnenkort wel weer een volgend referendum wordt voorbereid.
1: En wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt, maar wel op een bijzondere manier. Hij reed in de GP Gippingen in Zwitserland met een kleine voorsprong naar de finish. Hij stak zijn handen in de lucht, maar verloor zo de controle over zijn fiets en viel. Gelukkig gleed hij nog net over de streep voor de achtervolgers er waren en was de winst binnen. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man opgepakt die zich verschanst hield in zijn woning. De man moest naar de gevangenis, maar wilde niet meegaan met de politie. Hij bedreigde de agenten met een mes en trok zich dan terug in zijn woning. De speciale eenheden kwamen ter plaatse. Na enkele uren konden ze hem oppakken. Niemand raakte gewond. De Amerikaanse president Donald Trump blijft erbij dat er vandaag een akkoord met Iran kan worden ondertekend. Dat had zelfs al moeten gebeuren, maar Israël gooide met zijn aanval op Libanon roet in het eten. Amerika-correspondente Grete Keizer vanuit Washington.
2: Dat zou normaal gebeurd zijn een uur nadat de Israëli's Beirut hebben gebombardeerd. Wel, door dat bombardement is alles niet doorgegaan, zegt de president. Maar er wordt hier in Washington alles in het werk gesteld om dit toch nog vandaag te laten doorgaan.
1: Trump wordt vandaag 80. Daarvoor is er een groot feest aan het Witte Huis. Op de Filipijnen is de zeebodem op sommige plaatsen tot 2 meter omhoog gekomen na de zware aardbeving begin deze week. Dat meldt het Filipijnse ministerie van Milieu. Dat is slecht nieuws voor de koraalriffen en zeegrassen en die zijn al erg kwetsbaar. Bij de aardbeving kwamen zeker 61 mensen om. Zo'n 40 mensen zijn nog vermist. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon. Maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm. Donderdag maxima boven 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man opgepakt die zich verschanst hield in zijn woning. De man moest naar de gevangenis, maar wilde niet meegaan met de politie. Hij bedreigde de agenten met een mes en trok zich dan terug in zijn woning. De speciale eenheden kwamen ter plaatse. Na enkele uren konden ze hem oppakken. Niemand raakte gewond. In Washington begint straks een groot feest voor de verjaardag van president Donald Trump. Hij wordt 80. Dat wordt onder meer gevierd met kooigevechten. Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: Er worden hier 60.000 mensen verwacht die gaan kijken naar die cagefights, naar die gevechten van de UFC. Dat zal allemaal plaatsvinden op het gras van het Witte Huis.
1: Trump rekent er ook nog altijd op dat er de komende uren een vredesakkoord kan worden gesloten met Iran. In Brazilië is de Amerikaanse artiest Oliver Tree verongelukt. Hij is om het leven gekomen bij een botsing tussen twee helikopters boven Rio de Janeiro. Bij dat ongeval zijn 6 mensen om het leven gekomen. Oliver Tree was in Brazilië voor een wereldtournee. In september zou hij in ons land optreden. Zijn grootste hit was Miss You, die hij samen met Robin Schulz maakte. Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is hoogzwanger en Doku wil de bevalling zeker niet missen. Die is gepland voor begin juli, rond de 8e finale. Sportjournalist Janko Beekman.
3: Idealiter mist hij natuurlijk die 8e finale niet. Hè. Gaat hij tussen twee wedstrijden door over en weer. En mist hij hoogstens een paar trainingen. Maar in het slechtste geval mist hij dus ook effectief een 8e finale of een kwartfinale. Want ja, zo'n bevalling is natuurlijk niet exact te plannen.
1: Morgen spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En nog op het WK heeft Duitsland flink uitgehaald. Het won van Curaçao met 5-1. Rond deze tijd begint de wedstrijd Nederland-Japan. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm, donderdag maxima boven 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.